0: cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Regio-info. Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

regio-info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Pianofestival in Gouda. Dag luisteraars, op 23 juli bruist Gouda van de pianomuziek. En dat tijdens een sfeervol zomerfestival gebeurt op diverse locaties in de binnenstad. En er gebeurt werkelijk van alles. Kijk voor meer informatie op pianofestivalgouda.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: regio-info.
1: Een Alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een Alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
2: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zeilingen trekken in het Loekbos. De natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard organiseert op zaterdag 25 juli en donderdag 30 juli zeilingen trekken in het Loekbos. En wel vanaf 9 uur 's morgens tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve aan de Loet nummer 4 in Lekkerkerk. Meld je nu aan via j.j.kolijn@gmail.com.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontact

Het RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Weer gezegd hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet? Dan zorg dat de winter veel kouder meet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
3: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
2: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Koninger ging het om tientallen baby's.
3: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen en die zijn al bij Singaporese ouders.
2: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
4: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
2: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Jos Smink.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

You Ain't Going Nowhere. Geschreven door Bob Dylan, grootgemaakt door The Byrds. En bij Nitty Gritty Dirt Band krijg je precies dat huiskamergevoel waar je de ochtend mee Bergambacht, Ammerstol, Berkenwoude of bij Tante Riet in Schoonhoven binnenrolt. Koffie erbij, raam open, dan begint de dag. Nou, dat is duidelijk. Het is een goede morgen. Het is 21 juli. We zijn er tot 12 uur met 3 uur. Goedemorgen, Krimpenwaard. Recht vanuit Bergambacht. Koffie staat klaar. De zon doet de best. En wij zorgen voor het zomerse randje. En niet de rest. Eerste uur zomerse muziek. Nieuwtjes uit de Krimpenwaard. Tweede uur schuift onze wijkagent aan met wat er speelde afgelopen week. En volgens mij was dat een drukke week voor hem. Derde uur bijzonder bezoek. Marieke Slagboom en Yvonne Brandt over hun muziek, carrière, inspiratie en natuurlijk hun muziek. Maar eerst een zomers muziekje. Een echt onvergetelijk zomers muziekje.

Summer the First Time. Van Bobby Goldsboro. Ja, dat kabbelt zo langzaam weg. Iemand vond het wel genoeg, denk ik. Deze is alweer uit 1973 gehaald in Nederland 5 weken lang een top 40 positie met een nummer 16 als hoogste notering. En dan even vandaag een Frans updateje, een Tour de France updateje, kan ik wel zeggen. Vandaag in de Tour de France staat er een bijzondere dag op het programma. De enige echte individuele tijdrit van deze editie. De renners vertrekken in Evian-le-Bain en pal naar het meer van Genève en rijden 26 kilometer richting Tonon-le-Bain. Het parcours begint meteen pittig, een klim van bijna 10 kilometer, de Col de l'Aringue. Gemiddeld zo'n 4% stijging. Daarna volgt de lange afdaling terug naar het meer en een vlakke, snelle finale richting de finish. Verwacht dus grote verschillen in het klassement vandaag. Dit is een etappe waar de echte tijdspecialisten kunnen schitteren en waar de Tour zomaar beslist kan worden. Namen om in de gaten te houden zijn Remco Evenepoel, Tadej Pogačar en Filippo Ganna. De eerste renner start om 1 uur vanmiddag al en de laatste om 4:15. Kortom, een korte, explosieve tijdrit die zomaar het klassement op zijn kop kan zetten. En dan hebben we nog een chanson natuurlijk uit 1978 en dat begint met het zachte Franse gevoel, alsof je door de Krimpende Waard fietst op een vroege zomerochtend. Bergambacht uit, over de dijk, langs Lekkerkerk. Even zwaaien naar Tante Sjaan in Krimpen aan de Lek en een lichte versnelling en een open Krimpende Waard polder. En precies de warmte waar je de dag mee doorrolt. Julien Clerc, een bicyclette.

Marieke Slagboom en Yvonne Brandt ontvangen we in de studio. Ze komen langs met hun muziek, verhalen en ervaringen uit de regionale muziekscene. Marieke vertelt over haar tijd bij Miss Wetering en de On Parole Band. Terwijl Yvonne ons meeneemt in haar rol als bandleider van de River Ramblers. Een ochtend vol muziek, herinneringen en nieuwe plannen. Mis het niet.

Altijd leuk. Supertramp en Dreamer. We gaan even terug in de tijd van na 1974. En nu gaan we nog dieper in de tijd. Naar het historisch slagenlandschap van hier. Het was de uitgangspunt voor het project Veenweide Krimpende Waard. Maar dat bleek ingewikkelder dan gedacht. Zelfs de otter liep dwars door de natuurplannen heen. En dus moest men telkens weer terug naar de tekentafel. Dat was de afgelopen jaren het motto van projectleider Wouter Breems. Boerenbelangen, een veranderende bodem en die eigenwijze otter maakten het natuurherstel behoorlijk complex. Steeds weer blijkt de praktijk weerbarstiger dan de plannen. Het gebied is voor vele miljoenen euro's op de schop gegaan en nu is het bijna af. Al denken sommige mensen daar duidelijk anders over. Het historisch slagenlandschap wilde men hoe dan ook behouden. Welke planten moesten terugkeren werd bepaald op basis van de inventarisatie uit de jaren 20. Gemaakt door de Goudse schoolmeester Dinan Marinus de Vries, onderwijzer en amateur botanicus. Zijn werk, het plantendek van de Krimpende Waard uit 1926, werd het uitgangspunt voor het natuurprogramma Veenweide Krimpende Waard. Tegelijk ontstond er een natuurgebied waar bevers, otters makkelijk hun trekken tussen de Biesbos en de Reeuwijkse plassen zou je denken kunnen vinden. Met al die sloten en kanalen moet dat geen probleem zijn. Maar nee, de otter bewijst dat theorie en werkelijkheid twee verschillende dingen zijn. Als hij zijn poten bij een oversteek droog kan houden, kiest hij daarvoor. En dus liggen er nu her en der houten loopplanken. Uiteindelijk een simpele ingreep, maar niet eentje waar je gelijk aan denkt. De otter was niet de enige uitdaging. De plannen grepen terug naar het verleden. Maar dat verleden kun je niet letterlijk kopiëren. De polder ligt inmiddels een halve meter lager. En de vele veranderingen uit de afgelopen eeuw zijn onomkeerbaar. Danny Vera en Marlon Pichel.

0: van de zomer met mijn zus op vakantie geweest. Nou was dat op vakantie gaan an sich. Dat was ook niet eens zo'n goed idee, hoor. Dat is ook zo. Maar dat vind ik trouwens ook nooit van op vakantie gaan. Ik bedoel, je moet altijd een heel eind weg. Nou, dan moet je proberen bruin te worden. Nou, ik begin altijd helemaal te bladderen overal en los te laten. Ja, en ik heb toch altijd een beetje last van buikloop. Dus misschien niet zo smakelijk om nou over te hebben. Maar echt zo'n kledderige bende, zo weet je. Ja. Ja, weet je. En je komt uiteindelijk toch ook weer naar huis terug. Dus ik vind het eigenlijk altijd stom om überhaupt weg te gaan. Maar ja, mijn zus die wou zo graag weer eens weg. Die wou naar Griekenland, notabene. Dus wij met zo'n vliegtuig naar Athene. Het begon meteen al goed. Wij waren nog geen 3 seconden in Athene. Wij waren zo heel argeloos dat vliegtuig, dat koele vliegtuig uitgestapt. Nou, wij lopen zo recht zo'n hittegolf in. Zeg, nou, wij liepen echt binnen de kortste keer liepen we helemaal te sijpelen over dat vliegveld. Zo heet was het. Helemaal zo'n spoor van zweet erachteraan. Helemaal te druppelen. Dus ik zeg tegen mijn zus, laten we nou gewoon het eerstvolgende vliegtuig maar weer mee naar huis nemen. Want dit is gewoon veel te heet. Dat redden wij niet. Dan kan je wel de hele dag aan een infuus gaan lopen met al dat vochtverlies. Maar ja, toen zegt mijn zus, moet je horen. Nou zijn we in Athene. Wanneer ben je daar nou? Daar ben je toch ook niet elke dag. Dus laten we nou in ieder geval even naar die Acropolis gaan. Hebben we die gezien? Dan zijn we daar vanaf. Hoeven we daar nooit meer heen? Nou ja, daar vond ik dan wel wat in zitten. Dus wij met zo'n taxi, met zo'n ontplofte airconditioning hadden wij weer. Ja, wij daar naar die Acropolis. Nou, wij kwamen nog gutsender aan dan dat wij al sijpelden eigenlijk. Helemaal kletsnat. En die man die ging die Acropolis ook niet eens op. Die zette ons onderaan die berg af. Ja, ook nog eens. Nou ja, dus wij stonden daar zo'n beetje te wazen en te doen en een beetje zo te waaien. Nou, en het was ondanks de hitte was het hartstikke druk. Allemaal mensen, allemaal toeristen omhoog en naar beneden en omhoog. Nou ja, dat zag er op de een of andere manier nog redelijk normaal uit. Maar als je die mensen naar beneden zag komen, zeg nou, die waren echt helemaal bevangen door de hitte. Helemaal een beetje opgezwollen, soppig, een beetje sponsig, kletsnat, rood aangelopen, schel kijken. Bloed doorlopen ogen, die kwamen echt zo achteruit de rondjes draaien. Zo van die berg al zo'n beetje braken hier en daar in die berg. Zo, nou, die mensen wisten niet eens wat voor nationaliteit ze meer hadden. Joh. Die waren helemaal. Die hadden net zo goed in de achtbaan van Bobby aan land kunnen zitten, echt waar. Die wisten niet eens meer wat voor attracties ze hadden gezien. Die waren helemaal in de war. Dus ik stond dat zo'n beetje somber aan te kijken. Want wij waren nog niet eens begonnen. Wij moesten nog helemaal. En we waren al helemaal kletsnat. Dus ik stond mijn zus zo aan te kijken. Maar ja, die stond net de andere kant op te kijken. Nee, dat wou ik zeggen over de goede idee van mijn zus. Mijn zus die stond namelijk naar een tentje te kijken. En dan kon je bij het tentje, weet je wel, dan kon je warm geworden drankjes, gesmolten chocola, verrotte dingen kopen. Maar je kon er ook toegangskaartjes kopen. Je kon je beneden kopen, je kon ze, of boven kopen. Je kon ze ook alvast voor de zekerheid beneden kopen. Je kon reisgidsjes krijgen met jaartallen, van wie dat allemaal gebouwd had en wie dat later weer hadden afgebroken en zo. Je kon dia's krijgen, hoe het er boven allemaal uitzag en zo. Nou, dat hebben wij nou gedaan. Dat was het idee van mijn zus. We hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Nou, wij zijn vervolgens heel verderop op het terrasje zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel drankje. Een paar Grieken erbij, een hartstikke lach ook. En het mooiste was, er heeft gewoon helemaal niemand in de gaten gehad dat wij niet naar boven zijn geweest.
1: Ja, Kaandorp, ongelooflijk, wat lachen. De geschiedenis van de Krimpenerwaard is in één zin een eeuwige strijd tegen het water. Gecombineerd met een opvallend behoud van het veenweide landschap. En een rustige agrarische ontwikkeling. De naam Krimpenerwaard duikt voor het eerst op in 944. Krimp betekent bocht in de rivier en de waard is een door rivieren omsloten gebied. In dit geval de Lek, Hollandse IJssel en de Vlist. Vanaf de 12e eeuw begon men het gebied systematisch te ontginnen. Er kwamen dijken om het veen te beschermen. Sloten en weteringen zorgden voor de afwatering. En de Krimpenerwaard werd een van de vroegste polders van Nederland. Omdat het veen door de rivierklei was vermengd en slecht brandde, was er nauwelijks terugvinding. En daardoor bleef het veenweidelandschap uitzonderlijk goed bewaard. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 was het kantelpunt. De Grote Waard liep volledig onder. En het water bedreigde nu ook de Krimpenerwaard. Daarom werd er rond 1430 een dijkzorg gecentraliseerd in het Dijkscollege van de Krimpenerwaard. Het college beheerde de rivierdijken, de lokale ambachten bleven verantwoordelijk voor de kleinere werken.

Hiervoor hadden we dus Cardinal Point en Mama en Papa. En daarna kwam dus deze me rende veel te hard in. Joh, dat gaan we allemaal niet doen. Harry. Zo, dat was dus muziek uit Jamaica van begin jaren 70. Toets en de Metals zetten hier een heerlijke laid-back vibe neer. Dit is hun reggae-interpretatie uit 1972 van John Denver's Country Road. Rustig opstarten was het met Warm in the Groove. Toets en de Metals was dat en nu gaan we naar Middle of the Road. Even kijken aan welke kant hij zit, aan deze kant.

typische optimistische geluid van de Schotse popgroep met de blonde Sally Kerr. Een opvallende outfit uit 1971. De krimpermaat bleef eeuwenlang landelijk en agrarisch, met gemengde landbouw en hennepteelt vanaf de 17e eeuw. Belangrijk voor touw en zeilen. En een zalmvisserij rond Ammerstol. Aan de randen lagen de

steden Gouda en Schoonhoven. Volgens historisch onderzoek bleef de Krimpenermaard opvallend groen, ondanks de industrie elders. De scheepsbouw groeide sterk in de Krimpen aan de IJssel bij de familie Smit, en de binnenscheepvaart en de riviervisserij bleven belangrijk. Schoonhoven bleef een ambachtstad met goud- en zilverindustrie, maar de economie stagneerde daar. Ondanks de groeiende industrie aan de randen, zoals Krimpen aan de IJssel en Lekkerkerk, maar toch bleef het binnengebied agrarisch. De Krimpenermaard werd onderdeel van het Groene Hart. Het waterbeheer bleef een cruciaal door de voortdurende bodemdaling. Op 1 januari 2015 fusieerde de vele dorpskernen tot de huidige gemeente Krimpenermaard. Het gebied telt momenteel dik 57.000 inwoners. Op donderdag 17 september opent de gemeente Krimpenermaard officieel het nieuwe gemeentehuis. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff, verricht dan de officiële openingshandeling. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor genodigden en opent op zaterdag 19 september de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Tussen 10 en 2 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht.

nummer over hoe liefde soms schuurt en botst van René Vroeger en Welen, maar uiteindelijk altijd een eigen weg vindt. Gevolgd door uit 1980 Francis Cabrel, L'Incru du Jeu. Een zacht poëtisch chanson dat even je even stil laat worden, warm, akoestisch en bijna fluisterend. En dan maken we een sprongetje naar 1985, naar de Pogues met Dirty Old Town. Die harmonica zet je meteen een fluweelig. Ja, moeilijk woord. Fluweelig, leeuwig, maar ja, Connie Roy. Weemoedige sfeer neer. En sommige nostalgische die zich om je heen valt. Een nostalgische jas dus die je om je heen valt. Niet mooi glad, maar warm, rafelijk doorleefd. Precies dat mengsel van melancholie, tederheid, dat je eigenlijk niet van de Pogues zou verwachten.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Jos Smink. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: Gimme Some Loving, een echte jaren 60 plaat. Hij kwam bij ons de top 10 binnenstormen met dat stuwende orgeltje en dat pompende geluid. En wie er ook binnenkwam stormen is Eswin. Of viel er wel mee?
1: Goedemorgen, Jos. Nou, dat viel er wel mee?
0: Ja, eigenlijk ook wel, maar het klonk leuk.
1: Oh ja, ja, ja. Hey, goedemorgen, Jos.
0: Goedemorgen. Wat heb je van deze week allemaal al niet meegemaakt, jongen?
1: Nou, dat viel op zich nog wel mee. Want jij zat te kijken zeker op social media? Of,
0: ja, ik zat dus op internet zitten kijken hoeveel de brandweer was opgeroepen. En hoeveel de ziekenwagen was opgeroepen en uitgerukt. In Bergambacht van de afgelopen 30 dagen was 13 keer de brandweer uitgerukt. Ja. En de ambulance 162 keer. Ik vind dat nogal wat voor één dorpje.
1: Nee, ja, nee, dat is voor, die zit natuurlijk hier en die gaat dan voor heel de Krimpenerwaterstad, hè?
0: Zou dat?
1: Ja, ja, zeker.
0: Waarom
1: zeker.
0: Zetten ze dan bij Bergambacht? Omdat ja, het hier vandaan komt.
1: Omdat het hier vandaan gestart wordt.
0: Ja, beetje verwarrend voor mij dan. Ja,
1: nee, dat snap ik. Je snapt waar de verwarring zit, maar dat is voor heel de Krimpenerwaard.
0: Ja, dus jij hebt een rustige week gehad.
1: Dus wij hebben hier, hoeveel, 5.000, 6.000 inwoners? En als er 13 branden zijn in Bergambacht, dat zijn wel veel dan, hoor.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Nee, ik kan wel zeker, dat is niet zo.
0: Goed, dat is mooi. Dat we dat kunnen we dat weer rechtzetten?
1: Ja, ik heb van het weekend gewerkt, Jos. Ik heb drie ochtenddiensten gehad.
0: Drie ochtenddiensten?
1: Vrijdag, zaterdag, zondag. Nou. Dus hij viel op zich wel mee.
0: Ken je merken trouwens dat het vakantie is?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat geldt voor jullie dus ook dat het wat...
1: Ja, nou ja, goed, niet alleen voor ons, maar wat je wel ziet is het gewoon wel minder meldingen. Er zit ook weinig jeugd op straat natuurlijk. De scholen zijn ook alweer dicht, dus die waren afgelopen vrijdag dicht.
0: Ja.
1: Het was ook verschrikkelijk warm natuurlijk ook volgens mij nog. Nou, van het weekend viel het nog wel mee, maar vrijdag zaterdag nog wel. Ja. Maar zondag was nog was wel weer te doen. Nou, zijn we meer bezig geweest met drugs en alcohol in het verkeer. De 19e, het is vandaag de 21e.
0: Ja.
1: Reden de politie op de Burgemeester Roosstraat in Lekkerkerk, jou wel bekend, hè, naast Amazitia.
0: Dat ken ik, ja, ondertussen.
1: Ja, er reed een auto tegen de verkeer in. En het is eenrichtingsverkeer, dus die kwam naar beneden in plaats van dat hij alleen omhoog was. Nou, toevallig komt daar politie langs, die controleert de auto. Om aan te spreken van, wat ben je aan het doen? En deze meneer van 26 uit Lekkerkerk bleek te rijden onder invloed van alcohol. Ze kregen die gelijk mee naar het politiebureau toe.
0: Hij denkt, als ik het in mijn auto kan gooien, kan ik er zelf ook wel wat van nemen.
1: Nee, niet, maar hij komt mee.
0: Ja.
1: De 19e om 9:30 werd een auto gecontroleerd op de Zuidbroekse opweg, de Berkenwoude. De bestuurder, 18 jaar uit Bergambacht, die was aan het rijden onder invloed van drugs.
0: Snap
1: mogelijk.
0: Snapt die man er niet?
1: En dat wordt gedaan via een speekseltest. Ik had hem wel eventjes op social media gezet. De 20e om 11:00 is een auto gecontroleerd op de Molenlaan, ook wederom hier in Bergambacht. Deze bestuurster was onder invloed van alcohol en haar rijbewijs was al ingevoerd omdat ze een maand eerder al onder te veel alcohol op had. En zodanig veel dat ze de rijbewijs kon inleveren. Dus die zat vrolijk te rijden.
0: Maar...
1: zonder rijbewijs, omdat die ingevoerd was. En tegelijkertijd had ze weer alcohol gedronken.
0: Ja, maar kunnen jullie dan de auto niet ergens vastzetten of de sleutels innemen? Of...
1: Ja, wij kunnen een auto in beslag nemen naar de derde keer. Dus dat klopt.
0: Nou, de derde keer pas.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Volgende week sta je er gewoon weer op te wachten. Komende week.
1: Nou, ik denk niet dat ze dat meer gaat gebeuren. Dus ja, nou ja, je weet het nooit natuurlijk. Ja, de eerste keer denk je dat het ook niet gaat gebeuren.
0: Ja, de eerste keer denk je, nou, die komen we niet meer tegen.
1: Die komen we niet meer tegen, maar toch blijft ze gewoon rijden.
0: Ja.
1: Dus dat eventjes, want ook nog een aantal inbraken. Nou, en voor de rest eigenlijk vrij weinig.
0: Vrij weinig?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel een rustig weekendje.
1: Ja, het weekend wel, maar de week daarvoor, door de week was het heel erg druk. Dan heb ik ook wel wat op social media gezet over heel veel aanrijdingen. Waar we heel veel mee bezig zijn geweest, op een woensdag ook met name. Maar dat is alweer te lang geleden dus.
0: Nou, dat kunnen we allemaal niet onthouden, jongen. Dat hoeft ook allemaal niet. En nog de Algra-brug nog problemen opgeleverd?
1: Nou, wel voor de collega's.
0: Voor de collega's, ja.
1: Nee. Want die konden niet de brug over, dus die moesten omrijden. Diegene die in Capelle woonde of in Noordrecht of zo. Ja.
0: Ja, dat heb je natuurlijk.
1: Die collega's die zijn natuurlijk in de nachtdienst of in de avonddienst, dus die moeten dan wat eerder.
0: Maar hebben jullie de diensten nog een beetje weten te ruilen of doen jullie?
1: Ja, er wordt wel wat mee gedaan hoor. Dus een aantal collega's die draaien ook op minder nachtdiensten, omdat je natuurlijk zit met die Algra-brug.
0: Ja.
1: En je zit natuurlijk ook met die pont die vrij druk is overal. Dus ja, dat is best lastig.
0: Ja, want jullie mogen niet zonder zwaailicht gebruik maken. Als
1: je collega's die naar huis rijden, hè, dan is dat gewoon niet van toepassing.
0: Nee, maar dan, jullie mogen niet zonder zwaailichten eigenlijk over de Algra-brug. Want ambulances en brandweer, die mag er nog overheen als er her en der aan weerskanten iets gebeurt. Ja. Maar jullie mogen niet, omdat je naar dienst moet, over die brug rijden.
1: Nee, dan moet je omrijden.
0: Dan moet je gewoon aan de verkeersregels houden, zoals wij ook.
1: Ja, maar je bent gewoon burger die naar je werk gaat natuurlijk in principe.
0: Ja,
1: maar je bedoelt de politieauto zelf?
0: Ja.
1: Nee, de politieauto zelf die heeft natuurlijk ontheffing.
0: Ja, maar ik neem aan dat je met je politieauto naar huis gaat. Of nee, zie ik dat allemaal verkeerd?
1: Je ziet dat wel verkeerd, ja. Maar je mag niet je politieauto mee naar huis, die staan hier op het bureau.
0: Oh, ja, ik had altijd gedacht, die staat bij jou voor de deur, joh, zolang je diensten.
1: Nee, die kan we niet hebben, joh. Nee. Ah,
0: nou, dan weten we dat ook. De dienstauto staat op het bureau.
1: Ja. En we komen aan met onze eigen auto en dan start de dienst.
0: Dan start de dienst, oké, dan weten we dat.
1: Moet je nog de werktijden weten?
0: Nee, joh, alsjeblieft zeg. Ik ben met pensioen en ik dacht, ik hou op mijn werken. Maar ik heb het nog nooit zo druk gehad, jongen. Nee,
1: dit is toch hobby voor je, dit?
0: Dit is hobby voor me, maar dan wil je wel goed doen, natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan had ik jou nog een vraagje aan jou. Want je had het er ooit eens over dat je vrachtwagens controleerde die over wegen reden van waar een gewichtsbeperking was.
1: Ja. Ja.
0: Auto's van Legal, 13,5 ton.
1: 15 tons wegen zijn hier met name in rondom Berghambacht, in de polder. Staan borden met 15 ton. Ik weet niet wat
0: die was. Ja. Nou, een lege combinatie weegt al gauw. Ja. 15 ton. Ja. En als er dan nog wat bulk in zit voor die boeren, dan zit je gauw aan de 20.
1: Ja, ze mogen er wel rijden, maar dan moeten ze wel een ontheffing hebben.
0: Ja. En nu, als ze een bord van verboden voor vrachtwagens voorbij rijden, waar dan ook, is dat hetzelfde?
1: Nee, dat is met de 15 tons controle. 15 tons wegen, er zit het bord zeg maar wat er staat, 15 tons.
0: Ja.
1: Maar dan kan natuurlijk een vrachtwagen die kan een overschrijding hebben van 10%, ik noem maar wat. Of van 20% of van 50% of hoger. En hoe meer je overschrijding hebt, hoe hoger de bekeuring is.
0: Ja, maar als er nou een bord staat verboden voor vrachtwagens en men rijdt gewoon door?
1: Ja, dat is één bedrag.
0: Dat is één bedrag?
1: Ja.
0: Oh, dan hadden jullie op de hoek moeten gaan staan bij de Lidl.
1: Oh, hier,
0: want dan had je jou afgelopen week toch behoorlijk binnengelopen.
1: Ja, er staat daar een hoogteportaal, maar ik begreep dat ze via de andere kant rijden.
0: Ze komen via de andere kant en dan willen ze linksaf de dijk weg.
1: De dijklaan op.
0: Hè?
1: De dijklaan op.
0: De dijklaan op, ja. En als je dan met een combinatie van 18,5 meter bent...
1: Ze mogen daar helemaal niet rijden.
0: Ze mogen daar ook niet rijden. Zal dat niet gaan lukken?
1: Nee. Nou, ik zal eens even opletten dan.
0: Doe maar eens.
1: Ja, het is natuurlijk altijd een momentopname. Hè? Dat blijkt wel ingewikkeld.
0: Ja, dat geldt hetzelfde voor al die jonge mannetjes op die brommers zonder uitlaat.
1: Ja. De vetbike bedoel je?
0: Nee, er rijden tegenwoordig ook van die mannetjes rond die de knalpot achteruit uitlaat hebben.
1: Ja, dat moet je net zien, hè?
0: Ja, wij dachten vroeger, je moet die brommers zo stil mogelijk maken, want anders komen al die agenten achter je aan.
1: Ja, maar nu zijn al die agenten zijn niet allemaal agenten meer. Die zoveel hebben we er niet meer zoals vroeger.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, vroeger zat natuurlijk op elk dorp zat een politiebureau.
0: Ja.
1: En zat een plaatselijk agent.
0: Ja, en je liet het uit je hoofd, want anders zet die agent tegen jou. Ik zal het eens aan je vader gaan vertellen.
1: De tijden zijn natuurlijk enorm veranderd wat dat betreft, hè?
0: Ja.
1: Dus...
0: Goed. En dan had jij nog een hele speciale plaat. We hebben lang moeten zoeken, maar we hebben hem gevonden.
1: Ja, nee, de eerste niet.
0: De eerste niet, nee. Die staat nergens in het... Nee, die staat er niet in.
1: Voor de volgende keer.
0: Oh, die heb je opgeschreven, dus ja, die gaan we zoeken. Ik ga niet zeggen welke dat is nu. Maar jij had...
1: Tom Petty.
0: Tom Petty.
1: En de?
0: En de Heartbreakers. Ja. Even kijken waar ik hem gelaten heb, want ik heb hem ergens neergeplakt. Oh ja, deze is van Mary Jean's Last Dance.
1: Ken je hem?
0: Ja, hij komt uit 1993 alweer. Ja? Ik zie je denken. Klopt het?
1: Lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden, ja. Toen wij nog in het wild rondliepen. Hmm. Of...
1: Even kijken, hoe oud was ik toen? Ja, dat was ook al een stuk jonger. Was ik net 20, denk ik.
0: Ja, en vandaar dat je deze plaat nog graag wil horen. Ja, ik heb ook gekeken waarom dat nummer zo heet. Maar daar zijn de critici het nog niet over eens of het echt over de marihuana ging. Hmm. Maar dit is Tom Petty en de Heartbreakers.

Ja, jongen, ik wil ook wel eens wat. De zwoele zomernachten. En lang niet gehoord hebben we Monica en Oscar Bentham. Ze komen uit 1980. En in diezelfde periode bracht Oscar Bentham ook succesvolle nummers uit. Zoals Bensonhurst Blue. Maar hier hebben we eerst Monica en Oscar Bentham.

0: Goedemorgen, Krimpenerwaard, met Jos Smink.
1: Daar midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur. Hey, schoenbijbeken, gewicht dat ik heren zie. Laat ik je zien hoe gern dat ga maar zien.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stil. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze dat wilden. En dan is het dan hier stil. We zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Javis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht op branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Zie je, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schettig hij zei, meer gat.
1: We gaan naar 1974, naar Vlaanderen dus, waar Ivan Heylen een onvergetelijke klassieker maakte, De Wilde Boerendochter. In datzelfde jaar kon André Verduin het niet laten er een parodie op te maken, De Wilde Boerenmeid. En dan terug naar 1972, Excess, een Grieks-Nederlandse band die met Ella Ella een onverwachte hit scoorde. Mediterrane pop, warme stemmen en een sound die je meteen naar de Griekse zon brengt.

Ik denk dat het ook vandaag niet gaat gebeuren. The Day That The Rain Came Down, Jane Morgan, alweer uit 1958. Ja, ja, en dan klinkt het nog zo als alle dag en het blijft vandaag gewoon droog. Zondagmiddag is er een zondagmiddagconcert in de Tulp met Wijnand Kaan. Er wordt weer een feestje met Wijnand Kaan dus. En hij zingt van Frank Sinatra tot Nat King Cole, Michael Bublé tot Charles Aznavour. Ook het Nederlandse repertoire komt voorbij met nummers van Wim Sonneveld, Gerard Cox. Daarnaast zingt Wijnand ook Barry White, Lionel Richie, Earth, Wind & Fire en Cool and the Gang. En er mag ook gedanst worden op zondag 26 juli. De zaal van de Tulp is open om 2:30. De muziek start dus om 3:00. Het is in de Tulp dus, zei ik al, burgemeester Huibrechtstraat 2, hier in Bergambacht. De intree is wel een tientje, maar dat is inclusief een kop koffie en thee. En je moet wel even reserveren, want de Tulp is niet zo groot. Dit kan dus tot vrijdag 24 juli 12:30. En dat doe je door te mailen naar info@welzijnkrimpenemaart.com of te bellen naar 085-066-2370. Dus zondag 26 juli in de Tulp in Bergambacht. Mail naar info@welzijnkrimpenemaart.com of bel even 085-066-2370. Om in de juiste sfeer te komen, draaien we even Jimmy Kilstrap en Swing Your Daddy.

Swing Your Daddy. De Algrabrug gaat dicht voor het autoverkeer van 10 augustus tot en met 7 september. Is de brug volledig afgesloten voor auto's. Dat is korter dan eerder aangekondigd werd, 6 weken... omdat verschillende werkzaamheden nu gecombineerd worden. Fietsers en voetgangers kunnen wel oversteken. Er komt een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. En aan beide kanten staan overstaphubs klaar voor het openbaar vervoer, de waterbus en deelfietsen. Voor autoverkeer blijft de hoofdrijbaan dicht. De wisselstrook is alleen beschikbaar voor hulpdiensten en iedereen die met de auto reist moet omrijden via Gouda en de A20. Dat kan zorgen voor extra reistijd van een uur of meer, dus hou daar rekening mee. Vanaf 20 juli, dat was gisteren dus, beginnen de voorbereidende werkzaamheden. En wat zal dat betekenen? Rijstroken die smaller worden, een snelheidsbeperking van 30 km per uur en nachtelijke brugopeningen in juli en augustus. Dus de impact is groot. De Algebrug verwerkt zo'n 50.000 voertuigen per dag. Ja, je hoort het wel, dat is niet te weinig. En dit is de enige directe verbinding tussen Krimpenerwaard en de regio Rijnmond. Omrijden via Gouda betekent 15 kilometer extra en een flinke druk op het verkeer in de hele regio. En om het toch een beetje luchtig af te sluiten, Dizzy Men's Band met Let's Go to the Beach, maar dan niet via de Algrabrug.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Ik zal het bijna vergeten. The race is almost run. Ja, zoiets zie ik hier ook. En we zijn dus bijna aan het einde van het tweede uur. We gaan eens even kijken of we daar iets mee kunnen ondertussen. Want 2 minuutjes een andere plaat draaien, gaan we dat doen? Ja, zuster, dat gaan we gewoon doen. Gaan we eens even kijken waar die zit. Byron Lee en his drag.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie Jos Smink. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: Ja, dat had ik er even uit moeten halen. Let's go to the beach, heet dat nummer. Weet je wat we doen? We gaan gewoon beginnen, want onze gasten zijn binnen. En ik zal ze even aanzetten zo. En dan kunnen ze zichzelf voorstellen. En dan laten we dit gewoon op de achtergrond lopen, toch?
1: Nou, gezellig. Ja. Adios. Ja.
0: Goeiedag.
2: Hallo, mijn naam is Marieke Slagboom.
0: Ja.
2: En ik ben hier gezellig met...
3: Yvonne. Mijn naam is Yvonne Brandt en dank je wel dat we hier zijn uitgenodigd.
0: Nou, dank je wel dat jullie wilden komen.
2: Ja, geen dank. Graag gedaan. Nou. Het is nog maar even afwachten.
0: Ja, ik had jullie gevraagd om eens wat over jezelf te vertellen en hoe jullie zo begonnen zijn. Want jullie zingen allebei in de band, in een band.
2: Ik ben zangeres bij Miss Wetering. Dat is een blues-rockband. En ben ook de zangeres bij de River Renders. En daar speelt Yvonne de gitaar.
3: Inderdaad, daar speel ik gitaar met veel plezier. En leuke band.
0: Ja, nou. Die heb ik gehoord op internet, een stukje. Marieke heb ik live horen spelen.
2: Ja, dat was met de On Parole Band als gast. Klopt, ja.
0: En hoe was dat?
2: Ja, dat was heel tof. Want ik volg de On Parole Band. Ik ben een fan van de On Parole Band. En ik voelde me echt vereerd dat ik daar als gast 3 liedjes mocht gaan zingen. Dus dat was echt een feestje.
0: Dat was een feestje, ja.
2: Jazeker.
0: Het was er wel warm binnen, hè?
2: Het was er heel erg warm, ja.
0: Ja. En Yvonne... Jij zingt ook met zo'n soort band?
3: Ik ben in principe alleen, speel ik nu op dit moment met de River Ramblers. Dus de band waar Marieke, dus de zangeres, is. En ik doe een beetje de achtergrondzang, maar hoofdzakelijk dus de slaggitaar. En we spelen dan met nog een paar andere mooie mensen. De basgitarist, een elektrisch gitarist, een drummer en nog een achtergrondzangeres. Dus superleuk.
0: Ja. Ja, daar gaat mijn vraag. Je zag hem langskomen zeker. Ik denk, waar gaat dat heen? Ja, ik heb geen idee. Maar je zingt verder alleen op de achtergrond. Maar dat is ook een hele belangrijke taak natuurlijk.
3: Jazeker. En ik vind het zingen sowieso wel leuk. En ik heb vroeger in andere bandjes wel gewoon ook gezongen. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. En heb ik alleen de River Ramblers.
0: En wie zingt er Jolien bij de River Ramblers?
2: Ik zing hoofdzakelijk de lead. Dus ik ben eigenlijk de frontvrouw van de River Ramblers. En op de achtergrond en soms ook stukjes samen zingt Yvonne lekker mee. Om het lekker een beetje aan te vullen.
0: Zullen we eens even kijken waar we hem hebben gelaten? Ja, even laten horen?
2: Oh ja, het is goed hoor. Leuk.

0: Jolien, dat was duidelijk, toch?
1: Zeker.
0: Jullie waren met z'n tweeën aan het zingen?
2: De refreintjes doen we dan dubbel, inderdaad. En dit was nog maar het eerste optreden. Het is een opname van een optreden bij Barn 45. Daar kregen we de kans om onszelf kenbaar te maken. En we spelen nog geen jaar met elkaar. Dus, maar ja, dat werd zo goed ontvangen. Ja, dat we lekker doorgaan en dat we daar dat we nu een optreden bij de Loet hebben, zeg maar, de 26e zondag.
0: Daar was het om begonnen, hè?
2: Daar was het om begonnen, ja. Dus, ja.
0: De 26e.
2: Ja.
0: Op het terras.
2: Bij de Loet.
0: Bij de Loet.
2: Ja, ja.
0: Ik zou zeggen, kom op tijd, kom op de fiets.
2: Ja.
3: Twee uur, lekker kerk.
0: Ja. 2 uur.
2: Ja.
0: Ja, je kent aan de andere kant van de rotonde is plek zat om je auto kwijt te kunnen.
3: Zeker.
0: Dan houden we het terras een beetje vrij voor en de omgeving voor het publiek.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker, ja. Kom gezellig langs.
0: Kom gezellig langs.
2: Ja.
0: Ja. Maar hoe kom je op het idee om een band te beginnen?
2: Voor die film.
3: Hoe kom je op het idee om een band te beginnen? Ja, sowieso is muziek spelen, dat zit in de meeste muzikanten hun lijf. Dat zit erin, die passie is daar. Ik heb verschillende bandjes gespeeld. En soms gebeurt het ook wel eens dat je een bandje verliest, kwijtraakt. En dan ben je toch weer alleen. En dan, dan ben je zoekende. En wat wil je dan? En dan kom je gelukkig mooie mensen tegen. En dan kun je daarin vertellen van dit is wat de muziek die ik leuk vind. En vind je dat ook leuk? En zo ben ik na een optreden, doordat mijn eigen band er niet kon spelen, werd ik omarmd een beetje door Barn 45. Die nam me een beetje mee en dan mocht ik een paar maanden lekker meespelen. En ik mocht met hun meespelen op de plek waarvan eigenlijk de band waarin ik speelde zou spelen. Maar ja, die was er niet meer. Dus was het gewoon tof dat ik daar was. Wat later speelde de band Miss Wetering, waar Marieke dus in zong. En zo hebben wij elkaar ontmoet. Ja. En zo was er weer opeens een verbinding voor een nieuwe band te starten.
0: Ja, maar ik krijg de indruk dat Marieke altijd op de warmste plekken bezig is.
2: Op de?
0: Warmste plekken.
2: Ja, altijd aan de voorkant, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik heb nog een stukje On Parole Band.
2: Oh ja, leuk.

0: Percy Sledge werd door zijn moeder al in 1968 gewaarschuwd. Take time to know her. Take time om iemand echt te leren kennen. Een boodschap die vandaag nog steeds klopt, toch, dames?
1: Zeker.
0: Ja, leer iemand maar eens kennen voordat je er... Nou ja, je ziet maar wat je ermee doet. En daarvoor de River Ramblers met een versie van de klassieker van Dolly Parton, Jolene. En warm en akoestisch. Ik vond het een hele mooie zomerse daguitvoering.
1: Dankjewel.
0: En Mieke.
1: Ja?
0: Of zeg ik?
1: Ja, Marieke.
0: Marieke.
1: Dat geeft niet.
0: Ja, Marieke. Ja. Hoe kwam ik bij Miss Wetering terecht eigenlijk?
1: Bij Miss Wetering? Ik werd gevraagd, volgens mij was dat 4 jaar geleden, om een liedje te komen zingen. En dat zou dan uitgevoerd worden op Surfrock. Dus ik ben daar toen naartoe gegaan. En nou, we hadden eigenlijk gelijk wel een klik met z'n allen. We hadden daar een gitarist, Ab heet hij. En die stopte ermee. En hij was ook de leadzanger van de band. Ja, en zodoende heb ik eigenlijk zijn plaatsje ingenomen door alle liedjes te gaan zingen. En ja, ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan, want het is een gouden groep mannen. En we hebben heel veel lol. En dat is voor mij heel belangrijk. Dus net als bij de River Ramblers. Je moet gewoon heel veel plezier hebben met elkaar. Ook met het muziek maken. En het moet je uiteraard ook liggen. Maar ik vind het allerbelangrijkste is toch wel het plezier wat je met elkaar hebt. En de lol.
0: Ja.
1: En dat heb ik bij Miss Wetering zeker. Ik heb echt heel veel plezier. En daar beleven we ook leuke dingen mee. Net zoals we hebben natuurlijk ook al een aantal keer op Surfrock gestaan. En daarnaast nog wat andere optredens gehad. In Amicitia ook. Ja, fantastisch.
0: Maar blijf je de 3 bands nou bedienen met zang? Of?
1: Nee, ja, de On Parole Band was echt als gast.
0: Was He, gewoon dat was even eenmalig. Tussendoor, eenmalig.
1: Ja.
0: Zou de mannen wel jammer vinden, denk ik. Want het ging wel heel leuk.
1: Het was hartstikke leuk. En ze zeiden ook van, we houden sowieso contact. Dus wie weet is er nog eens iets waar je, wat je dan kan doen. Hè? Dat je nog eens een keer uitgenodigd wordt als gast eventueel. Maar Miss Wetering, ja, dat blijft. En de River Ramblers is in opbouw. En dat is ook een hele leuke stel mensen. En ja... Yvonne is een vriendin van mij, dus wat wil je nog meer? Dus,
0: En Yvonne, hoe ben jij bij de River Ramblers eigenlijk terechtgekomen? Je hebt wel het een en ander al een beetje uitgelegd, maar...
2: Ja, doordat ik inderdaad... mijn vorige band, de Vintage Band, die stopte. En was ik even een tijdje bandloos en dan heb je... Ja, je kan het zeggen, een leegte of een ruimte. Maar ja, de passie, de liefde voor muziek zit in je hart. En je wil zo graag. En dan ga je toch zoeken.
0: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
2: Precies.
0: Ja. En we hadden het net over een nummer van... hij verdwijnt hier van het scherm, dus ik ben hem even kwijt.
1: Oh ja, als laatste Million van Chris Stapleton.
0: Chris Stapleton. Ja. En toen vroeg ik aan jou, buiten de microfoon om... Ja. Ik denk jij gaat... Tennessee whisky.
1: Maar
2: aanstaande zondag op het terras gaan we dat nummer zeker spelen. Ja.
0: 5 minuten lang?
1: Nou, misschien wel, want je kan het lang uittrekken als je wil, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus als jullie zondag iets bijzonders willen horen, Tennessee whisky.
1: Ja.
0: Ik ken mensen die naar het terras zullen komen alleen al voor dat nummer.
1: Oh, dan hoop ik wel dat het bevalt, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: We hebben nog een On Parole bandje klaarstaan.
1: Oké.
0: Easy
2: on the Eyes.
0: Dia.
1: Oh, die is van de River Ramblers, hè? Ja.
0: Die is ook van de River.
1: Ja. Ja.
0: Oh,
2: maar in uitvoering van de Parole Band nu.
0: Ik denk het wel.
1: Oké.

0: Roeide naar 1971. De Noorse band Titanic met het nummer Sultana. Dat instrumentale Santana-achtige nummer dus, dat in 1971 overal opdook. In onze hitlijsten, je houdt het niet voor mogelijk, maar deze heb in de hitparade gestaan en het ook een stevige klassieke wet. En dan gaan we naar Yvonne, want die had iets met deze muziek. Yvonne, hoe ben jij in deze muziek of in de muziek in het algemeen geraakt?
1: Ja, in het algemeen. Nou, als kind zijnde vond ik muziek mooi. Mijn moeder die speelde mandoline. Niet zozeer dat ik mandoline nou per se leuk vond. Maar ik vond het wel heel gaaf om met haar mee te gaan. En te genieten van alle andere muzikanten die daar waren. Zelf wilde ik graag drummen. Maar ja, ik werd toch naar mandolinles gestuurd. Heb ik niet lang volgehouden. Toen later mijn vriend een gitaar kocht, werd ik daar ook heel enthousiast van. En ja, heb ik ook later mijn vriend zijn gitaarlessen overgenomen. Heb ik lang gelest bij Kees Dullaert. Superleuk. En toen in 2003 kwam eindelijk de slagwerk op mijn pad, de djembe. De djembe heb ik vol fascinatie ontwikkeld, gedaan. En later ook in 2009 zelf als docent daarmee aan de gang gegaan en overal workshops gegeven, lesgegeven. Super interessant. Veel Afrikaanse mensen mogen ontmoeten. En het was een superleuke tijd. Dus ja, de ritmes, dat ligt wel bij mij. Hou ik van. Maar ook vooral de Afrikaanse zang. Super puur. Heel veel energie wordt er gegeven. En ik hou echt van die pure muziek. Ook van de Nederlandse bands. Als het puur is, vanuit het hart komt, dan ga ik aan.
0: Je bent nou ook aan, volgens mij, hè?
1: Absoluut. Ja.
0: Hey, djembe, moet je misschien even uitleggen. Wat is dat voor een instrument?
1: Djembe is eigenlijk een houten kelk. Een soort klankenkelk waar overheen een geitenvel wordt gespannen. En daar speel je op met twee handen. De

0: corona. En ja, het heeft vele muzikanten een ommekeer gebracht, zeg maar. En voor mij was dat ook zo. Ik, het ene ja, komt, het andere gaat. En je gaat verder met nieuwe dingen. Ik heb me toen wat meer weer ontwikkeld in mijn oudere hobby. En dat was de sterrenkunde.
1: Sterrenkunde, dat is dan wel even de andere kant.
0: Ja, ik vind het heel veel leuk. Maar muziek, ja. Dus ik, de gitaar is weer flink onder handen genomen. Omdat ik nu weer vol met de River Ramblers Band bezig ga. Ja,
1: ja. De 26e.
0: Ja.
1: Berkenwoude, zegt jou dat iets?
0: Ja, een dorp, hè?
1: Een dorp. Ja, een dorpje vlakbij. Maar daar is jaarlijks ook zo'n... noemen ze zoiets? Twee, drie bands bij elkaar. En dan een drumband en een fanfare. En een... met bongo's en dat soort dingen waar jij...
0: Ja, dat klopt. Ik doe ook... Ja. Best wel veel ook voor de muziekschool in Lekkerkerk. Ik speel daar zelf ook mee met Lekkerkapel. Speel ik de bastrommel. En dan kom je dus inderdaad ook op die plekken en speel je daar ook weer mee. Ook de slagwerkgroep, de MPB, Lekkerkerk. En ook in Berkenwoude, dat ken je dan gewoon. Omdat daar ook een slagwerkgroep zit. En je speelt met elkaar mee. Dat is leuk.
1: Nou, we gaan het meemaken dit jaar. Goed, we gaan weer even wat draaien van jullie. Green River. En dat is volgens mij van CCR.
0: Ja, origine, ja.
1: Maar jullie maken er iets moois van.
0: Eigen draai.

0: Ja, daar was hij weer. De Soulful Dynamics heette ze. Mademoiselle Ninette. Het lijkt wel Frans, maar dat is het dus duidelijk niet. En het komt uit 1970. En dat klinkt nog als van gisteren. Je zou er zo een nieuw drumtje onder kunnen zetten. En dan hebben we weer een heel nieuw soort muziek. En laten we dit keer met Annemarie beginnen. Hoe zou jij je stijl noemen?
1: Geen stijl.
0: Ik vind het.
1: Nee, weet je, we doen natuurlijk vooral covermuziek. We spelen. En ik probeer er eigenlijk wel een beetje een eigen twist aan te geven. Ik ben eigenlijk altijd wel een beetje layback. Of ik weet niet. Ik wil wel een eigen sound creëren. Dat als je dat hoort, dat je denkt van die Marieke, joh.
0: Ja. Dat. En Yvonne, heb jij een eigen sound of zeg je nou?
2: Een eigen sound.
0: Ik doe elke nummer een eigen inbreng geven of?
2: Ik vind het wel. Het moet wel enigszins zeg maar kloppen met het origineel. Alleen hoe je die zeg maar zangtechnisch invult of met de gitaar of de baslijn, daar zit wel een soort vrijheid in. Dus het is een speelse manier omgaan met een cover, maar je hebt wel bepaalde lijnen waar ik dan wel aan vasthoud.
1: Ja. Dat is dan de bandleider. Want we hebben Gerrit de Jager, die je net hoorde met het nummer van Green River. Die gaat dan lekker los in zijn solo. En die zit zo te priegelen op zijn gitaar. Maar die houdt zich ook zelden aan de regeltjes. Dus die vult dat zelf in. En dat vind ik zo knap. En dan heb je Yvonne die zegt van we hebben 4 maten. Hou je eigen er wel aan, weet je wel. Dus zo creëren we dat een beetje.
2: Ja, dus je hebt echt wel de speelsheid en de vrijheid. Maar je hebt ook te maken met bepaalde muzikale wetten.
0: En dan staan jullie met elkaar aan te kijken van waar gaat het heen en waar blijft het?
1: Nou ja, Yvonne zegt meestal wel van jongens, zo kunnen we het wel doen. Maar als jij het nou zo en zo doet, dan klopt het weer voor mij, zegt ze dan. En uiteindelijk hebben we het voor elkaar dan. Ja. Hè? Ja.
0: En dat is live. Toch?
2: Ja, zeker. Dat is ook puur. En daar heb je het weer. Ik hou van puur. Mensen mogen zich lekker ontwikkelen zoals ze zelf zijn. En dan hou je de plezier erin. En dan kun je altijd werken aan de dynamiek en de speelsigheid in zo'n nummer. En dat houdt je gewoon scherp. En dan blijft het oefenen ook leuk.
0: Oefenen.
2: Ja.
0: En dan krijg je een hele. Hebben jullie plannen om eigen muziek op te nemen?
2: Ja, als je het aan mij vraagt, we gaan stapje voor stapje. En die uitdagingen, die zijn heel leuk. Maar het moet dan op dat moment op je pad komen. En de wil is er altijd.
0: Het blijft.
2: Jazeker.
0: Ja. En welke laatste optredens kennen ze jullie van? Want ik kan wel roepen, de River Ramblers komen naar de Loot en komen allemaal 26 juli. Maar er zijn een hele hoop mensen die denken, heb ik ze ooit al eens gezien?
1: Wie zijn dat? Ja, we zijn er ook nog maar net.
0: Ja. Alleen, ik zou zeggen tegen die mensen, niet gaan googlen naar de City of River Ramblers.
2: Want zover zijn we nog niet, het komt er zeker aan.
0: Ja, moet je niet doen, want dan krijg je alleen Amerikanen te zien. En die zijn het niet. Nee. Ze zitten gewoon hier in Lekkerkerk te oefenen. Ja. En daarna gaan ze naar de Loot. Mijn muziek is opgehouden, dus dat wordt eens tijd voor een ander muziekje. De River Ramblers en I'll Be Yours. Vind ik ook wel een leuk nummer, toch?
2: Zeker.
0: Gaan we even kijken.

0: Oeh, die schiet er ineens weer weg. LBO's. En wie hoorde ik allemaal, Yvonne?
1: Ja, dit was inderdaad de cover van Ilse de Lange, LBO's. U heeft gehoord op elektrische gitaar solo-gitarist Gerrit de Jager. U heeft gehoord op de basgitaar Ronald Oldenburg, beter bekend als Olly. De zangeres Marieke Slagboom, super tof. Ik zelf speel dan de gitaar, maar dat wist u al. En we hebben ook nieuw in onze band, die ook echt... voor hem is het ook echt de eerste band. En dat is Don.
0: Don.
1: Don, ja. Ja, ja. Don. De Bruin. Daar is hij.
2: Spanningen.
0: Kom alle kijken en luisteren natuurlijk vooral.
1: Zeker.
0: Ja, de 26e, daar hebben we het over. Want de agenda staat nog niet zo vol, hè?
1: Nee. We zijn dus echt net gestart. Ja. En
0: wat niet is, kan nog komen. Dus kom allemaal en dan ken je de boeken,
2: ja,
0: toch?
2: Zeker. Ja, zeker. Ja,
0: hoe meer, hoe beter. Ja. Dames, dankjewel dat jullie naar de studio kwamen.
2: Nou, heel leuk
0: dat jullie de moeite hebben genomen. Ja. Het gaat jullie goed.
2: Dankjewel.
0: En tot de 26e.
2: Ja,
0: super. Ik hoop er ook nog even te komen.
1: Nou, dat zou heel mooi zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Zeker.
0: En we gaan nog wat muziek uit jullie playlist draaien. Maar we hebben nog een ander staan. Choosing Texas. Die is ook voor jullie, hè?
2: Van Ella Langley, ja.

Cruising Texas. Marieke Slagboom en Yvonne, geloof ik, zitten nu even te knikken, want de microfoons staan dicht. Ja, kan, we moeten rap naar het einde en we gaan dan even gewoon met een instrumentaaltje eruit. Want het ging allemaal veel sneller dan verwacht, zo'n uurtje.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met De

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. Mooi weer. Weer het zonnetje erbij. Ja, wie weet zit je lekker op je balkonnetje of in je achtertuin. En zachtjes de muziek van RTV Krimpende Waard. Kan natuurlijk ook gewoon in de huiskamer natuurlijk. Hè. Ja, het kan allemaal. We hebben weer een keur van artiesten. Een mooie kapel om daar elk uur mee te beginnen. En verder, ja, wat er allemaal tevoorschijn komt natuurlijk. Hè. En heeft u wensen? Stuur even een berichtje via Facebook, WhatsApp of weet ik het wat naar Nees van Duren. Of je pakt de telefoon 082-89-082. Dan gaan wij voor u op zoek naar die plaat of die artiest die u graag wil horen. En laten we maar gauw beginnen. Ja, hier komen ze, die kapellen, Jozef Menzel.

Ja, sorry, lieve luisteraars. Hey, de knop van de muziek die stond niet helemaal goed. Dus heb je in het begin heel weinig gehoord. Maar dat ging niet. We hebben het weer heel gauw opgelost natuurlijk. Hè. Kijk, en de volgende, dat zijn die slagerpiloten. Die hebben het over dat lekkere drankje, die Limoncello.

Ja, de allernieuwste van Stefan Dito. Kijk wie we daar hebben. Ja, een mooie Boris plaat van die Steyr-site.

Ja, de mooiste melodieën. Je hoort ze hier bij RTV Krimp in de Waard. Ja, en dit waren ze weer, hè. De mannen van Steyrenzeit. De volgende. Hey, onze grote vriend ook uit Oostenrijk vandaan. Ja, de cowboyman wordt hij ook wel genoemd natuurlijk, hè. Robert F.

dat was de heer Robert F. De volgende plaat, ja, die komt van Dean Souders, de man uit Vlaanderen vandaan.

de man uit Vlaanderen vandaan, Dean Saunders. De volgende, een heel mooi verzoekje, ja. En het mooie lied, Engel der Nacht, wordt gebracht door Willy Lemprechter. MUZIEK

dat was hij weer, hè. Willy Lemvregge, Engel der Nacht. Ja, de volgende is de allernieuwste van Ruud Appelhof. De man uit het Limburgse land vandaan. 30 jaren musiceren.

Ja, de man uit ons eigen landje, hè? Uit het Limburgse land. Ruud Appelhoff. De volgende, ja, we gaan gewoon verder met hele mooie muziek. Ik liep die bergen, mijn heimat.

Ja, ja, de Tirolen Alpen Duo was dat. Ja, de volgende, ja, Chica Chica.

Ja, Chica, Chica. Kian, Luca was dat, de zanger. Hé, hey, het Fernando Express is aangevraagd door Dini. Ja, mijn paradies.

Ja, de dame uit Vlaanderen vandaan, Laura Lin. Ik ben alleen. Hé, daar hebben we onze grote vriend uit het Oetzal vandaan, Gilbert.

Ja, de man uit het Oetzal vandaan, Gilbert. Nou, we toch daar in Oostenrijk zijn. Het Zillertal is natuurlijk ook maar een heel niet zo ver. En daar vinden we onze vrienden, die Zelbergboom.

Ja, die lederoze tango. Laten we dan eerst maar even een cappuccino nemen. Anoushka Mikolo.

0: Ja, de mannen uit het Zillertal ook vandaan, hè? Die oorsprongbouw.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Next.

Een hele goede middag, daar zijn we weer. Ja, en je hoorde weer Kapelle Jozef Menzel. Ja, we hebben nog meer hele mooie muziek. En ja, wat moet ik eigenlijk verder vertellen? Helemaal niks. Gewoon lekker plaatjes draaien. En verzoekjes natuurlijk, hè. Er kunnen altijd nog verzoekjes bij. Stuur gewoon een berichtje als je nog wat nodig hebt. Via Facebook, Messenger, ja, WhatsApp. Kunnen allemaal gewoon naar Nees van Duren. En dan komt het zeker goed. Hier komt de volgende.

Het Zwaben Echo. Ik heb hier nog een heel mooie, en wel een verzoekje ook, ja. Van Brunner en Brunner.

schitterend, hè? Die als originale Bergland Echo. De volgende, ja, die komt van Georges Labouche, zijn allernieuwste.

Ja, dat was hij weer. Meestal had hij rustige liedjes, maar die George LaBouche. Maar hij ging er nou eens even tegenaan. Ja, de volgende, die komt van die Schielingen.

Ja, Johannes Wijnbergen was dat weer. Ja, geweldig. Kijk, Peter Mitterbach, das Wunder der Natur. Dini, speciaal voor jou.

Ja, dat waren ze weer, hè. Dat is Alpen de Hutte Duo. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Die Wiener Walse Engel. Dit draai ik gelijk even voor de familie van de Mark in Veenendaal.

schitterende muziek, hè? Die zomer in Wien was dat. Het werd gebracht door die Wiener Walse Engel. De volgende, ja, dat is ook heel mooi natuurlijk, hè? Die Oberkreiner Polka Mädels.

Ja, de onbekende Polka Medals waren dat. Kijk, hier hebben we een fantastisch duo ook. Die nette talen, Eiffel du Perle.

Ja, dat waren ze, die Obersteinen. Kijk, onze grote vriend uit Vlaanderen vandaan, Luc Steno.

0: ik was niet vergeten dat ik van je hou.
1: Luc Steno. Kijk, Dunja. Rijdt en Bobby Rosso.

Dunja en samen met Bobby Rosso. Ja, het is bijna 3 uur. En na 3 uur, ja, dan hebben we natuurlijk onze hitparade. De 15 mooiste, de grootste hits uit die Alpenlanden. En je weet het, hè, lieve luisteraars. Ook op tv, Edelweiss muziek. Dagelijks om 2 uur en 's avonds om 11 uur. De mooiste melodieën ook uit die Alpenlanden. En morgen, daar staat er weer een nieuwe op. Ja. 1 keer in de week vernieuwen we dat. Een half uur lang de mooiste melodieën uit die Alpenlanden.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Een hele goede middag, ja. Het derde gedeelte van de Muzikanten staat al. En we begonnen weer met die kapelle Jozef Menzel. Ja, onze hitparade. Staat een mooie nummer 1 notering. Kom uit Zuid-Tirol vandaan. Maar we hebben nieuwkomers, zakkers, zitten blijven, stijgers. En gaat zomaar door. En op 15 is nieuw binnengekomen. Daar gaan we gelijk maar mee beginnen. Ja, ja, ja. Die Almhoeten duo.

Die allemulte duo. Nieuw op 15. Op 14, onze tweede nieuwe van deze week alweer. Martina en Sarah.

Ja, de dames Martina en Sarah. Volkslied komt eraan, ja. Vuur Tirol en woont vuur die bergen.

Ja, doe dat maar eens na. Dat jodelen. Volksbied, ja. De mensen die staan op nummer 13. En op 12, ja. Daar vinden we deze week die drie kernen.

Ja, die drie kerden waren dat. De volgende uit onze hitparade, ja. De nummer 11 notering, drie plaatsen zijn ze deze week gestegen. Dat zijn die Ausholter. Ze komen uit het Zielentaal vandaan.

Ja, Martina Liora. Sommer in München. En Martina is vijf plaatsen gestegen. Van 15 naar nummer 10. Op 9 is blijven steken deze week. Ja. En ze staan toch alweer 3 weken lang bij ons in de hitparade. Dat zijn de mannen uit Tirol vandaan, hè? Die Grubetalen.

Ja, de mannen uit Tirol, die Grubetalen. Echt, dat, ja, ik kan wel zeggen, de populairste groep op het ogenblik. Uit Oostenrijk ook natuurlijk, hè. Geweldig, die Grubetalen. Ze staan bij ons op plaats nummer 9. En op 8, daar vinden we Alpdrei.

Ja, dat zomergevoel van Alp Draai. Norbert Keulen, ja, die heeft het over. Genau wie du.

0: bist für mich ein Wunder.
1: Norbert Keulen, met het mooie lied van hem, Genau wie du. En Norbert staat op plaats nummer 7 van 12 gekomen. Kijk, nummer 6, ja, die stond vorige week nog op 8. Jo en Josephine. En die hebben het over de Zeemansvrouwen, Sint-Roy.

Ship Ahoy! Ja, zeemansvrouwen Sint Troy. Jo en Josephine waren dat. En Jo en Josephine staan op plaats nummer 6. Hé, kijk, de dames uit het Salzburger land vandaan. Sigrid und Marina.

dat waren ze, Sigrid en Marina. Ja, de nummer 5 notering. En op 4, hey, daar hebben we ze weer. Volgas Tirol.

Vol gas Tirol. Ja, de nummer 4 notering. Kijk, we zijn aangekomen bij de top 3. Ja, en de eerste, dat is de nummer 3 notering natuurlijk. Die man, die kwam uit de Schweiz vandaan. Uri Bodeman.

Ja, Las Vegas, daar zijn de mensen uit het Zillendaal vandaan. Ja, dan hebben we alleen de nummer 1 notering nog natuurlijk. Hè. Maar we hebben tijd over, dus we draaien nog even een hele mooie tip natuurlijk. Hè, voor onze hitparade.

Ja, dat waren ze weer, hè. Kijk, en nu de nummer 1 notering. Salvatore en Rosario.

0: Ciao, ciao, amore. De nummer 1 notering. Ik neem vast afscheid, lieve luisteraars. Ik heb het met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zou zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar. En dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja, toch? Tjus!
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4:00.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. 2 piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Zeilingen trekken in het Loetbos. De natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard organiseert op zaterdag 25 juli en donderdag 30 juli zeilingen trekken in het Loetbos. En wel vanaf 9 uur 's morgens tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve aan de Loet nummer 4 in Lekkerkerk. Meld je nu aan via j.j.kolijn@gmail.com.

zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Meer gezegden hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78.
0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam. Landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.

0: Actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Train 45 leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Ja, iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1310. Op dinsdag 21 juli vanuit uw RTV Kempenerwaard Studio te Bergambacht. Ja, midden in de heerlijke vakantietijd. En of u nou ergens bent op de Inca Trail in Peru. Peru moet ik eigenlijk zeggen. De Blue Ridge Mountains in Tennessee. Of op de mooie Waadeilanden. Een van de Waadeilanden natuurlijk. Kun je allemaal tegelijk op alle zijn. Dan wel dichtbij hier in het huis hier in het Groene Hart. Ik heb de Waard. Wij zijn er zelf ook even de komende weken zes niet. Zes weken zijn we er gewoon even niet. Even tussenuit. Maar alle programma's van Country Music Roundup zijn voor deze tijd al opgenomen. En dat betekent voor u als luisteraar heel veel plaatjes en weinig praatjes. Dus boordevol allerlei soorten countrymuziek. In dit programma staat de hedendaagse traditionele countrymuziek. In de schijnwerpers uitgevoerd door de Texaanse zinger-songwriter Randall King. En de multi-Grammy Award-winnaar Jamie Johnson met zijn song 21 Guns. Maar zoals altijd wordt begonnen met bluegrassmuziek. Deze keer verzorgd door de 5-mans formatie Authentic Unlimited. Met een titelsong van hun album So Much For Forever. Vervolgens ook nog naar Victoria, Australië. Voor Adam Harvey. Met de muziek van zijn album The Nashville Tapes. En daarna nog veel meer moois natuurlijk. En nu snel start met de groep Authentic Unlimited. Met de song Big Wheels.

Maar dan kunnen we niet gewoon afscheid nemen. Goodbye. Door de Bluegrass Gospelgroep Authentic Unlimited. Hier met een song die staat op hun album So Much For Forever. Dat vorig jaar maart officieel werd gepresenteerd door Billy Blue Records. We begonnen het programma Country Music Roundup met de songs Big Wheel en Second to None. Die ineens staan op dit album met 13 tracks, waarvan 2 instrumentals. 2 jaar geleden konden zij de IBMA Award Vocal Group of the Year en New Artist of the Year Award mee naar huis nemen. En deze groep die werd 3 jaar geleden opgericht, voor een nieuwe prijs dus, New Artist of the Year. En die staat op dit moment zeer in de belangstelling. En een nieuwe gewaardeerde aanwinst voor de Amerikaanse bluegrass. En bestaat uit een aantal zeer ervaren muzici, waaronder Jerry Cole, Eli Johnston en Stephen Burwell, die tot aan het pensioen van Doyle Lawson deel uitmaakten van zijn begeleidingsgroep Quicksilver. Met de uitbreiding van het gemelde drietal, met de uitstekende zanger John Meador en de sublieme mandolinespeler Jesse Brock, werd Authentic Unlimited niet alleen, maar toch wel terecht uitgeroepen tot New Artist of the Year en Vocal Group of the Year, maar tevens een waardige opvolger van de band Quicksilver natuurlijk. So Much For Forever door Authentic Limited Unlimited, uitgebracht vorig jaar dus. Maar daar bleef het niet bij, want Billy Blue Records bracht tegelijkertijd ook het album met de titel Gospel Sessions Volume nummer 2 uit, met 12 songs, waarvan 5 songs door henzelf zijn geschreven, ook van de groep. Nou ja, en dan, zoals aangekondigd, gaan we ook naar Australië, naar de provincie Victoria, voor Adam Harvey, met traditionele, wat helaas de kutty muziek, We'll Have to Drink Our Way Out of This.

This Loving You, Adam Harvey. Hier met een song die staat op het album The Nashville Tapes. Dat in 2018 werd uitgebracht via Sony Australië. Van het album met 12 songs hoorde je ook nog We Will Drink Our Way Out of This. En When Willie Is Gone. Waarmee Adam zijn bewondering voor de verrichtingen van Willie Nelson niet onder stoelen op banken steekt. Met Adam Harvey, dus terug naar de jaren 70, kunt hij muziek. En hier met zijn 10e studioalbum, opgenomen in het Sound Emporium, een van de bekendste opnamestudio's in Nashville, Tennessee, met tal van sessiemuzikanten, waarvan er een aantal hadden samengewerkt nog in het grijze verleden met Johnny Cash, George Jones en Waylon Jennings, zo een paar jaar geleden dus. Adam is trouwens 3 keer genomineerd door een Area Music Award. En Area is de afkorting van Australian Recording Industry Association. En tevens is hij meerdere keren uitgeroepen tot CMAA Awardwinnaar. En waar CMAA natuurlijk AA staat voor Country Music Awards of Australia. In 2002 en 2004 met zijn album. En als zanger van het jaar 2008-2012. Dat roept ook gelijk herinneringen op aan een andere zeer bekende singer-songwriter, Slim Dusty, Lee Carnegie en Adam Brandt uit Australië. Misschien in de nabije toekomst wordt meer aandacht besteden aan de Australische countrymuzici. Dan van de hedendaagse countrymuziek uit Australië naar gaan we gewoon even door naar Texas voor Randall King, hier met de song When My Baby's in Boots.

dressed you up.

21 Guns, geschreven samen met Jim Brown, gespeeld en gezongen door multi-Grammy Award-winnaar Jamie Johnson, die van 1994 tot 2002 zelf ook deel uitmaakte van de US Marines. Hier geschreven als een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten en gespeeld op de 35e Nationale Herdenking Ceremonie, dat was in 2024 in Washington D.C. Ja, dit jaar was weer een wanstaltige vertoning met Trump erbij. Ah, bah. Maar goed, deze song schitterend gespeeld en gezongen. Titel en het onderwerp op zichzelf is helemaal niet nieuw, want er zijn reeds meer van dit soort songs met dezelfde titel uitgebracht. Het saluut van 21 kanonschoten voor iemand die gesneuveld is. Onder andere ook door gespeeld door de punkgroep Green Day, die ooit ook in de film Transformers Revenge of the Fallen voorkwam. Tevoren hoorde u Randall King met de song When My Baby's in Boots. En die staat op zijn album In the Neon, dat in 2024 werd uitgebracht via Warner Music Nashville. Een album met 18 songs, boordevol, traditionele, hedendaagse countrymuziek. In begin 2025, of in begin maart moet ik zeggen, 2025 trad hij ook nog op tijdens het C2C, oftewel Country to Country Festival in Ahoy. Daar was ook Brad Paisley bij. Mooie tijden waren dat. Dan hoorde je ook nog Queen of Silver Linings door zangeres en de zeer succesvolle liedjesschrijfster Amy Allen, met een song die in 2020 als single werd uitgebracht en trouwens ook nu staat op een album. Met haar groep The Engine bracht zij niet alleen reeds eerder een single uit, maar in 2017 ook de EP Get Me Out of Here. Via de Warner Brothers bracht zij vervolgens ook nog 5 singles uit, waaronder dus deze Queen of Silver Linings. En in 2021 haar debuut solo EP AWW. Met een kijkje op de klok, op naar de agenda. Nou ja, je weet natuurlijk al, in deze vakantietijd betekent over het algemeen dat ook de countrymuzici op vakantie gaan. En ook heel veel luisteraars die op de camping zitten. Of misschien wel in het buitenland, wie weet. Want RTV Campus de Waard is natuurlijk over de hele wereld door te beluisteren. Via het internet en natuurlijk in de regio. Ook via de radio natuurlijk en via de kabel. Nou, gaat de informatie wat snel? Ja, ik ben er voorlopig even niet. Dus als je denkt van, maar ik wil ook een keer een mijn country-artiest horen, dat kan natuurlijk. Country-artiesten, een song waarvan u de titel wel wilt, maar de artiest niet, dan zoek het gewoon uit. Je kunt ook voor een album kiezen. Dan denk je niet het hele album draaien, maar dan wel een selectie eruit natuurlijk. Dat kan. Gewoon even doorgeven aan info@rtvkempenwaard.nl. En dan met een kijkje op de klok, we hebben ook nog Nederlandse bijdragen aan dit programma. En daarvoor gaan we terug in de tijd voor Mark Blomsteel, regelmatig nog voornamelijk bivakerend in Amerika. Maar ze nu en dan optreden in Isola Theater in Capelle, Rotterdam dus. Hier nog met de song Bob Weir. Prikkeldraad. Nou, praat.

Ja, kolen op het vuur. Herinneringen aan zanger, schrijver en gitarist René Karst. Destijds uit Hogeveen met zijn opvallende groene bril. Een kleurrijke figuur destijds hier met een song. Die staat op zijn EP Tevreden en Tequila. Dat in 2021 werd uitgebracht via Niet Dino Music. Een EP met 5 songs met fraaie titels als Misschien wordt het morgen beter. En Alles wat ik ooit had willen zeggen. Wat als en Bier hier. Hij zong destijds Kool op het vuur tijdens het Avro Muziekfestival. Op het plein in 2021. Het was geen muziekfestival, maar het heet Avro Muziekfeest dus. Bekend werd hij trouwens ook van zijn song Atje voor de sfeer. En die zong hij destijds met de Uitlopers in Groningen. En Atje, dat staat voor ad fundum, oftewel tot op de bodem. En dat was natuurlijk de bedoeling dat je in 1 teug een glas leeg dronk. Een soort studentenritueel. Atje altijd, René Karst altijd in voor een vrolijk feestje. Maar helaas, vorig jaar november overleed hij tijdens zijn slaap aan een hart.

hartinfarct. Helaas, helaas. Een heel hartstikke jongen, 51 jaar volgens mij. Daarvoor hoorde u nog de Rotterdam en Maak Blomsteel. Woonachtig in Nashville. Hier met de song Barbed Wire. Die van oorsprong staat op zijn album Crank It. Destijds in 2012 in eigen beheer uitgebracht. Maar de viering van zijn 15-jarig jubileum als countryzanger opnieuw uitgebracht in 2024 als single en een nieuwe versie. En dan gaan we nu naar de overkant van de Grote Plas voor Willow Avalon. Hier met de song Getting Rich, Getting Broke of Getting Rich, Going Broke.

White Horse. Dit paard is Stapleton. Met een song die staat op zijn album Higher. Dat is in 2024 met Acrobatie Mercury, Nashville. En daarvoor hadden Willie Avalon. Willow Avalon moet ik zeggen. Met de song Getting Rich, Going Broke. De eerste track die staat op haar album Stranger. Een album met 7 songs. Dat vorig jaar werd uitgebracht via Atlantic. Ja, Willie Avalon. Eigenlijk volgens mij was het een dochter van een garagehouder. Ze repareert namelijk voor auto's en andere technieken die zoals omgaan met computers. Maar met muziek in de genen, waarschijnlijk komt het van haar vader. Ik zei dat een garagehouder, maar het was een muzikus en artiest Jim White. Dat was haar vader. Voordat ik het vergeten was. Nou, Willie Avalon dus. Met Getting Rich en Going Broke. Met een kijkje op de klok, ik ga afscheid van u nemen. Jammer genoeg dus kunt u einde van het programma 20 Music Round Up. Samenstelling, techniek en presentatie Jan Evenhuis. Daar ben ik dus. En zo direct naar nieuws, dan heb ik natuurlijk Blues en Radio. Met Gerrit en Hugo Boudestein. En door hen wordt u doorgeschakeld na het nieuws van 10 uur naar de muzikale voorraadschuur van het WK Beraad voor Vrije Non-Stop Muziek. Met uw met natuurlijk nieuws op volle uur. En regio-informatie door Dirk Molenaar en Gert van den Berg. En dan gaat het door tot morgenochtend 9 uur. En dan start ook Adrie Oudermens weer, naar verwachting. Ook in de vakantietijd met het programma Goedemorgen Krippenwaard. Met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de handen aan de rij te zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale RTV Krippenwaard. Tot de volgende week. Hi folks.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

Ja, welkom in de House of the Blues, oftewel bij Blues on the Radio. We zijn gestart met de oude rotinspraak van B.B. King, Caledonia. En we gaan verder met The Magic Slim en The Teardrops, Crazy Woman.

Ja, Matty Slim en de Teardrops, Crazy Woman. Ik heb de volgende opgezocht van Ansley Lister. Need Her So Bad.

Ja, Angie Lister. Need her so bad. Eens even kijken, wat heb ik staan? Javina Magnus. When you were my king.

Ja, Yavinna Magnus. Met een nummer When You Were My King. Nou, dat zegt wel genoeg. Julian Sass. Blues for you. Blues for you.

Ik ben Pim, de zanger van de Kid Lazy Band. En namens de hele band support ik Blues & More Radio. Maar keep the blues alive.

right. Ja, de luisteraars zou het misschien wel geraden hebben. Het is de onvolprezen Albert King met het nummer Personal Manager. En ik heb er weer een gevonden. Dat is My Guitar and Me. En van de zanger Hubert Sundin. Broken and Hungry.

Ja, Hubert Sumlin, even zijn vingervlugheid laten horen. Broke and Hungry was het nummer. A Little Arthur Duncan, 44 Blues.

Howling Wolf, Black Door Man. Ja, naar de klok kijkend gaan we naar de uurwisseling. En graag tot de luisterend oor naar de uurwisseling. We gaan eruit met William Clark, Lonesome Bedroom Blues.

0: RTV-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, welkom in de tweede uur van Blues & More Radio. We zijn gestart met Old Love van Eric Clapton. En we gaan vol naar de volgende. James Cotton en Rudy Foster, Wrapped Around My Heart.

0: Hallo, mijn naam is Ron van Etten, zanger, gitarist, bluesknakker. Ook ik was de gast en ben fan van Blues & More Radio.
1: Dat was Ron van Etten, inderdaad. Die heeft ook een keer een uitzending gehad en wil wel even een jingletje inspreken. Norah Jones, Alone With My Thoughts.

Ja, Norah Jones, Alone With My Thoughts. En de volgende die ik uit de grote platenbak heb gehaald, om zo te maar te zeggen, Wayne Buttery en Rory Platt, Blues by the Bay.

0: Ja, hallo, Robin van Roon hier. Ook ik loop te luisteren naar Blues & More Radio.
1: Ja, ons alle Robin. Even kijken, Johnny Adams. Heb het nummer van This Time I'm Gone for Good.

Ja, blijft een mooi nummer. Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Champion Jack Dupree heeft het nummer Strolling.

Yeah, champion Jack Dupree, sorry. Je hebt nu een nummer klaarstaan van Sonny Terry en Brownie McGee. Bring it home to me.

0: Ja, Solitary en Brownie McKnee. McKnee, bring it home to me. En de volgende die ik heb is er eentje van Janis Joplin. Me and Bobby McKnee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a

Ja, het blijft een aparte stem. Janis Joplin, me en Bobby McGee. Too many dirty dishes. Tip Pinoir. Nou, dan wil hij dat niet doen. Dan gaan we even terug. Even kijken. Opnieuw. Tip Pinoir.

Ted Benoit, Too Many Dirty Dishes. I'm Wrong, wordt er wel eens gezegd natuurlijk, tussen nu en dan. En in dit geval door Kip Moe.

Ja, ze vingen vlugheid. Capmo, I'm wrong. En naar de klok kijkend, ja, dan schiet het alweer op eigenlijk. Maar goed, we kunnen nog wel even kijken. Masters of War, Danny Wilde.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urbaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Edwin Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: info.
1: Blauwalgen in de krimpende hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas krimpende hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: SW Knippen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Knippen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.
2: Gonna get tough.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: Regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het midden.